0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

2000. Kan het niet waar zijn? Moment maal, wie zal zetten, jong? Zet even wie, ja, in het meeglees doper, de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer samen, maar dit is maar, ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ik ben de Steve.

0: 3, 4.
1: Een verhaal voor me kut, het me zaden. Kullen am Ring, wat is du schön? Stam.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkositz! Ich bin der Stier.

0: De hadden op een rutbussel, de kat zou maar te wel.
1: Ja.
0: De rutbussel die drie, daar hadden de christen niet op.
1: Nee, dat is waar.

2000. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer volzetten, jong. Zet even mis, ja, is het beslist. Doe voor de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is toch jij niet te maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is goed. Dat is het er niet meer aan, maar dat is maar. Ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der

aan het popje zaten. Dan een schwaze moment de maal weer vol zaten, jong. Zet even weer, ja, in het beugelis toepen. De kerel mooi geknuppeld. Ja, dat is zo, ja, niet de maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat pitte, weet je, we gaan ze. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is maar, helemaal toe.